en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam. My life.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

op het centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale mediaplatforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap, dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 1 file in Nederland. Dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.

Breakaway van Tracy Human. De aftrap op deze vrijdag 31 juli 2026. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow. Met het komend half uur Alice Warren, een blokje show news, Morgan Wallen. We hebben Tool Unlimited, Ed Sheeran, Bebaraxa en Flash in the Pan. En we trappen af met een klassieker uit 77, I Wish van Stevie Wonder.

0: jaar geleden vonden we deze in de hitlijst. Alex Warren met Carry You Home. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje.
1: Shownieuws.
2: André en Roxian Hazes boeken grote successen met hun gezamenlijke podcast Aad Hazes. Nadat het duo eerder al juichte vanwege een plek in de top 20, is de show in de Spotify-podcast Top 100 inmiddels doorgestegen naar de 15e positie. Morgan Wallen staat deze week in de spotlight met zijn nieuwe single Been By Now. Waar controverse voor sommigen een vloek is, lijkt de Amerikaanse countryzanger na een omstreden incident enkele jaren geleden alleen maar populairder te zijn geworden. Met zijn toegankelijke mix van country, pop en subtiele hip-hop-producties heeft hij zich in Amerika ontwikkeld tot de meest effectieve hitmaker van dit decennium.

0: Stationair blijven staan op nummer 6. Papa Roxanne Faithless met New Religion. We gaan zo kijken naar de weersverwachting voor het komend weekend. Nu eerst Flash and the Pan. Hier is Hey St. Peter.
1: The morning.

0: Weeroverzicht.
1: Vanochtend is het overal een stuk minder warm. Met temperaturen van 20 graden vlak aan zee. 25 graden in het midden en lokaal nog 30 graden in Limburg. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. En verspreid over het land kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Als zo'n bui valt, kan het even flink doorplensen. Al merken de meeste plaatsen er nauwelijks iets van bij een zwakke tot matige wind. Die draait naar het noordoosten. Zaterdag is een ideale dag om buiten iets te ondernemen met veel zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden aan de kust en 25 tot lokaal 27 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Op de langere termijn wordt het zondag en maandag opnieuw zomers tot tropisch warm, met flink wat zon. Vanaf maandagavond neemt de buienkans toe, waarna de rest van de week lagere temperaturen en meer regen brengt om het neerslagtekort van 232 mm wat te verzachten.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.
5: Aan een bukkel.

Hold the Line uit 1979 van Toto. Een van de grote hits van deze formatie. Je hoort hem hier op die oh zo lekkere vrijdag 31 juli 2026. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we voor je klaarstaan de Pasadena's. En hebben we rond 19:15 voor de laatste maal de Benga Boys als artiest van de week. Met nu in 85, Would I Lie to You? Hier zijn de Eurythmics.

De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio overwegend zonnig en warm, met maxima rond de 29 graden. In Zuid-Europa en Polen is het tropisch heet, met temperaturen tussen de 35 en 38 graden, terwijl er in Noorwegen, Finland en Polen lokaal kans is op onweersbuien. Morgen wordt het bij ons met 27 graden iets minder warm, maar blijft het aanhoudend zonnig en zomers. In het zuiden en midden van Europa houdt de grote hitte aan met maxima tot 37 graden, terwijl in het noorden, Noorwegen en noordoosten, Rusland, de kans op regenbuien aanwezig blijft.

0: kijkje in de top 40 van 1988 samen met de Pasadena's. Yo, de tribute Right On. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Nederlandse Eurodance-sensatie die wereldwijd de hitlijsten veroverde. Venga Boys.
1: Artiest van de week.
2: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: week.
1: En we sloten de Benga Boys als artiest van de week af met hun ultieme zomerhymne We're Going to Ibiza uit 1999. Wat veel mensen niet weten is dat dit nummer gebaseerd is op de reggae pop hit Barbados van Typically Tropical uit 1975. Maar dan in een modern Eurodance jasje van het album The Party Album. De single groeide uit tot de soundtrack van de zomer. De track bleef eveneens 24 weken lang in de top 40 staan.

Een klassieker uit 1979, Electric Light Orchestra met Shine a Little Love. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 31 juli. Je wacht op hem met Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan Bryan Adams, There Will Never Be Another Tonight, na Soul to Soul en Keep On Moving.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Spin Me Around Like a Rocket van Dead or Alive bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 31 juli 2026. De Ozo Lekkere Vrijdag, de opstart richting jouw weekend. Met het komend half uur voor je onderweg, de Doobie Brothers, een blokje shownieuws, Shakira, Lila Key, Sailor, Sam Vander en het Nederlandse weeroverzicht. Het nummer 1987, When Smokey Sings, hier is ABC. Yep.

0: lekkere klassieker van de Doobie Brothers uit 1972. Listen to the music. En dat zijn we natuurlijk allemaal gezellig aan het doen. Hier op de radio bij de ochtendshow. Waar we toe zijn gekomen aan het tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Suri, de dochter van Tom Cruise en Katie Holmes, heeft een opvallende vervolgstap gezet in het vormgeven van haar eigen identiteit. Volgens Amerikaanse media heeft ze officieel afscheid genomen van de achternaam van haar vader en gaat ze voortaan officieel door het leven als Suri Noel. Shakira gunt zichzelf geen rust na haar drukke WK-activiteiten en heeft het Amerikaanse deel van haar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour afgesloten met spraakmakende optredens in New York en New Jersey. De shows in Brooklyn kregen een extra feestelijk tintje dankzij gastoptredens van onder andere Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean

bij Die Die. Je hoort hem bij het shownieuwsblokje voorbij komen. En over het shownieuws gesproken. Komende week even geen shownieuws in de ochtendshow. De redactie is dan een week met vakantie. Sam Fender onderweg met Rainy en nu is Sailor. Hier is

0: Sam van der en Olivia Dean met Rhyme Me In staan 21 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag 2 plaatsen naar nummer 26. We zijn zo terug met Diana Ross en My Old Piano.
1: Het weeroverzicht. Vanochtend is het overal een stuk minder warm, met temperaturen van 20 graden vlak aan zee, 25 graden in het midden en lokaal nog 30 graden in Limburg. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en verspreid over het land kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Als zo'n bui valt, kan het even flink doorplensen. Al merken de meeste plaatsen er nauwelijks iets van bij een zwakke tot matige wind die draait naar het noordoosten. Zaterdag is een ideale dag om buiten iets te ondernemen met veel zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden aan de kust en 25 tot lokaal 27 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Op de langere termijn wordt het zondag en maandag opnieuw zomers tot tropisch warm, met flink wat zon. Vanaf maandagavond neemt de buienkans toe, waarna de rest van de week lagere temperaturen en meer regen brengt om het neerslagtekort van 232 mm wat te verzachten.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 31 juni 2026. De o zo lekkere vrijdag, waar we zo meteen naar de weersverwachting kijken voor de Verenigde Staten. Verder voor je onderweg, Kygo featuring Ella Henderson. We hebben zo rond

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas met warme tot snikhete temperaturen van respectievelijk 33 graden Celsius en 44.

York, Chicago en Miami wisselvallig blijven, met kans op een bui bij temperaturen tussen de 22 graden Celsius en 32 graden Celsius. Richting begin volgende week klaart het in Chicago weer zonnig op bij 26 graden Celsius op maandag en 31 graden Celsius op dinsdag. Terwijl ook New York op dinsdag mag genieten van een zonovergoten 31 graden Celsius.

0: Here for You. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. Hier bij het laatste kwartiertje van de ochtendshow. Waar we de geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van...

31 juli 1964, Jim Reeves, een beroemde Amerikaanse countryzanger, kwam op tragische wijze om het leven bij een vliegtuigcrash nabij Nashville. Zijn platenmaatschappij bracht na zijn dood nog tientallen succesvolle posthume singles uit. 1999, Jennifer Lopez scoorde haar eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten met het nummer If You Had My Love. Hiermee bewees ze dat haar succesvolle transitie van actrice naar popzangeres een daverend succes was. 1970, de legendarische Britse rockband Queen gaf haar allereerste officiële optreden onder die naam in de City Hall in Truro, Engeland. Dit markeerde het historische begin van de gezamenlijke muzikale carrière van Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John.

Twee uur lang met jouw muzikale begeleiding. Tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en de smaak van verse koffie. Ik wens je alvast een heel fijn weekend toe. En heb er voor je klaarstaan deze van...

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Amerika Nieuws.
0: Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 5 tot 10 minuten in de file.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim 1 jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Bresandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hoijpolder is je vertraging 5 minuten.

Ik vind dit een van zijn mooiste nummers van Ricky Martin. Eigenlijk heet hij Enrique Martin Morales. Maar ja, waarschijnlijk bestaat er al een Enrique, dus hij denkt van nou, doe dan maar Ricky Martin. Dan Ricky Martin natuurlijk, vanuit Puerto Rico, San Juan. Hij is momenteel 55, dus ja, misschien dat hij ooit nog eens een keer een nummertje gaat maken. In 2017 trouwde hij en hij had 3 zonen en een dochter. En in 2023 was dat hele huwelijk alweer over. Welkom bij Op de Koffie. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag 7 augustus.

Niet heel erg bekend dit nummer, maar het lag zo lekker in het gehoor. Ik denk, ach, laten we hem maar eventjes erbij pakken. Hij stond daar zo zielig alleen. The Funboy 3 en Bananarama. It ain't what you do, is the way that you do it. Nou, vooruit aan mij. 10 minuutjes over 10.

Energy Maken. Bam bam. Ja, er zit zeker bam bam in die plaat. Lekker, al die bassen. Nou, laten we eventjes overgaan naar wat anders. Een nummertje van Evesley. And Heaven.

and Heaven. Ja, ze hebben een heleboel mooie muziek gemaakt. Maar ik koos toch voor dit nummer.

Wind in Temptation. Ja, ze hebben een heleboel leuke nummertjes gemaakt. En All I Need is daar eentje van. Ik ben niet echt een fan van hun, maar af en toe vind ik nummers van hun wel goed. Wat ik wel lekker vind is dit. Too Limited. Do what's good for me.

Ja, ja. Do is good for me. Ja, en deze Anita en Ray, die hebben samen toch wel aardig wat zakcentjes opgehaald. In de jaren 90. Hier is Flair. Doe het oog van de nacht. En mocht je een verzoekplaat hebben, je bent nog niet te laat hoor. We hebben hierna nog een uur.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland, de A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt Koenderberg is je vertraging 10 minuten.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw radio.

Obsession. Ja. Animation. Lekker nummer, zeg ik. Ja, mag niet vloeken, sorry. Mondje dicht. Chic. Hier is The Freak.

Ja, ja, Chic and the Freak. Ja, en die ouwetjes die... Ja, ik weet het niet, maar ze blijven het altijd goed doen. Deze, die blijven het ook wel vrij goed doen, hoor. Ariana Grande en Zit en Break Free.

Ja, je kan wel horen dat de muziek van Z is en niet van Ariana Grande. Alleen de zang is van Ariana. Break Free heette dit nummer. En dit is Jonas Blue.

0: Ja, nee, zo kan je het wel een beetje aan de muziek horen dat het vandaag vrijdag is natuurlijk. Want ja, er worden meestal dit soort nummertjes gedraaid, hè? Ja, bij mij in ieder geval wel.
1: Samba!
0: Luister maar. Bellini en Samba de Janeiro.

Dit is echt zo'n lekker feestnummertje dit, hè? Ja, dat moet je meemaken op een echte party eigenlijk. Bellini en Samba de Janeiro. En dit is De La Soul. Me, myself and I. Dat is allemaal hetzelfde eigenlijk. Me, myself and I.

0: three. That's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.
1: Ja, zoals hoort, dan lijkt het wel dat er twee nummers aan elkaar geramd zijn. De La Soul, Me, Myself and I. You and Me. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. We gaan lekker door met een nummertje van Smokey Robinson en de Miracles. Lekker goud ouwtje. En de Tears over Klaas.

Ja, als je heel goed luistert naar dit nummer. Althans, dat hoor ik dan via mijn hoofddeksel die ik op heb. Dat er een aantal haperingen in dit nummer zitten. Ik zal eens even kijken, misschien dat er ergens anders op een ander cd'tje dit nummer ook nog eens een keer voorkomt. En dan gaan we dat eens even allemaal aanpassen. Oh ja. Oh ja.

Ja, ja. Enrique Iglesias. En hij luistert altijd naar de radio, hè? Dat hoor je maar weer. Ja, dat zei ik al. De laatste, tot aan de klokken van 11 uur, is deze. De Red Hot Chili Peppers. En dit vind ik in principe, om eerlijk te zijn, een van hun beste nummers. Danny, California.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim 1 jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhardsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.

nooit echt een hele grote hit geweest, dit van El Vera. En Talking About Rambo. Ja, we hebben dit uur ook weer wat leuke plaatjes voor je klaargezet. Zoals Brian Ferry, Alicia Keys, Rondé, Piet Buhl. Nou, ga zo maar even door. We hebben er nog een heel wat. Maar eerst even Alicia Keys. Here's No One.

Owen. Een heerlijk nummertje van Alicia Keys. Wacht de tijd op. 10 minuutjes over 11. En dan is het ook tijd voor je natuurlijk, Brian Ferry. Let's stick together. Welkom bij Tussen Koffie en Lunch hier op Radio Amerika. We zijn er tot 12 uur. Met de heerlijkste gouden ouders en de mooiste nieuwe hits.

Nou, ik versta er helemaal niets van. Want ik ben niet helemaal goed in het Frans. Maar het is wel een lekker nummertje. Ik heb hem... eigenlijk heb ik hem nog nooit gehoord, dit nummer. Maar goed, alle nummers die je niet hoort zijn lekker. Sway and the Family Stone. Just dance to the music.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundenberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen Collijnsplaat en Goes is je vertraging 10 minuten.
2: De hits van toen, de hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

Sorry, Papi, Topic en Becky G. En voor mij mag dit nummer naar nummer 1. Dit nummer heb op nummer 1 gestaan. Cyril en Stumbling In. En je kent dit nummer natuurlijk nog wel van Chris Norman en Suzy Quattro.

Cyril en Stumbling. Ja, ik heb zometeen weer 2-1, maar dat doen we na de volgende van Phil Collins. Want die wil ik hier. Something happened on the way to heaven.

Phil Collins. Something happened. Only way to heaven. Ja, de twee op rij, dat zijn de twee. En eentje is Ed Sheeran met Overpass Jeopardy. Maar we beginnen met Morris D and the Time. En hier is The Bird.

Shaggy en Raven. En dan was een keertje helemaal dat nummertje van Angel. Ja, ik vond het zo'n lekker nummer. Ik denk, nou, ach, het hokje was leeg. En daar stond hij. The Army of Lovers.

Give my life. The Army of Lovers. Ja, je weet het, in mijn show is het meer plaatjes, minder praatjes. Maar wel een hele complete mix. De laatste is deze van The Second Voice.

0: Tonight, we're free, no sleep.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

was het weer lekker lang geleden. Toch weer heel dichtbij, hè, in de show. Nou, goed, daar gaan ze. Mick Jagger en zijn Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze avondquote. Dit is de Middle of the Road Show.

De plaat die het meeste hoort van de Youth Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de Youth Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin. Ben Rouge. Waiting for a train.

0: hoe oud was ze eigenlijk? Een jaar of 27 geloof ik. Toen ze het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong. Maar ja, goed, wie weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Opzij. Maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij.

Die Texaan met die fantastisch mooie donkere stem. Zowel solo als met een door hem gedirigeerde The Love Unlimited scoorde hij diverse hits. Heerlijk. Barry White in de Middle of the Road Show, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van Lieseveel, vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de Middle of the Road Show. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

programma wat ik heel ver verleden maakte met country-collega Otto Lusink, de Country Night Express. Als er een steelgitaar in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers, en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè? Ja, toch? Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de Bee Gees.

0: show.
1: Can I get some nasty bass?

Hij ziet nu zelf op een sinep. Is die fake? Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereld in met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse Dixo's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goede oude Dixo's?

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin, Peter Koelewijn, Michel Dame en Ger Loogman. Nederlandse vertaling en bewerking Tineke Baks, Ad Bouwman en Bart van Leeuwen. De Nederlandse versie van The War of the Worlds werd gemaakt door Radio Veronica.

Als je op de neusje bent in een oude jingle bak, dan kom je wel eens nog tegen, jongens. Was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond. 19, wat was het? 76, geloof ik. 76. Met maar een paar uurtjes en tijd. Minuten eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The War of the Worlds. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexali. En Tina Turner. Kon het niet laten. Stond ook op een soort van een erepodium vandaag in de middel van de roadshow met de Tibbekomeel. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetelheid. Wordsworth. Came nog met Cuddly Toy.

0: Charles en Cuddly Toy uit 88.
1: We stepping in the soul train.
2: En dan ga je lekker verlaten.
0: Ik heb gehoord dat er haring, verse haring, jazeker, zelfs schoongemaakt aan boord is op dit ogenblik. Nou, even de koelkast in duiken, vrienden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voorzitting. En tot snel in the middle of the road show.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: heerlijk hoor. Dat was die doorvoelde en warme blues. En zo'n combinatie uit 97. Blueslegende B.B. King sloeg de handen aan één met de Britse zanger Paul Garrick voor deze prachtige uitvoering van Sam Cooke's klassieker Bring It On Home To Me. Met die huilende gitaar van B.B.'s beroemde gitaar Lucille en de rauwe, soulvolle stem van Garrick was dit natuurlijk eventjes smullen geblazen. Zo, ik zeg welkom bij de show op deze, ja, we kunnen wel eens zeggen, de laatste dag van deze week. Het is vrijdag en we zijn er weer tot de klok van 2. We zijn er weer. Ja. Doer is er dus ook bij en dat is ook wel weer lekker. Ik heb hem wat onder tafel moeten betalen, maar hij is er en hij heeft weer artikeltjes voor me meegenomen. Nou, dat is altijd fijn natuurlijk vandaag en we gaan tot 2 uur de mooiste platen draaien. Van de iconische gitarist die het hele nummer draagt, gaan we eventjes over naar Toon Lock met Wild Thing uit 89.
1: Let's do it.

Unbreak My Heart uit 96. En hoewel het nummer haar grote hit ooit werd, haatte Toni Braxton de plaat in eerste instantie. Toen songwriter John Warren het nummer aan haar liet horen, vond Toni het veel te zwaar, te ouderwets en te dramatisch. Het was platenbaas L.A. Wright die haar praktisch smeekte om het toch op te nemen. Gelukkig luisterde ze naar hem, want het leverde haar een Grammy en een van de grootste pophits aller tijden op. Dan ruilen we de hartepijn in voor een van de meest iconische tijdloze geliefde popklassiekers uit de jaren 80. Verduiken namelijk naar 82. Dan gaan we eventjes de Amerikaanse topmuzikanten erbij halen van Toto met het meesterwerk Africa.

0: Hoe lekker klinkt dit wel niet? Billy Paul en Me en Mr. Jones. En ik kan je vertellen, de songwriters Gamble en Huff kregen het idee voor dit nummer toen ze elke dag in de lunchpauze twee mensen ontmoetten in een café in Philadelphia. Het stel kwam elke dag op hetzelfde tijdstip binnen, zette hetzelfde liedje op in de jukebox, hield elkaars hand vast en vertrok weer apart. Ze wist meteen, hier zit een verhaal in. En een tijdloze klassieker was geboren. We duiken 82 in voor Harry Klorkenstein met die legendarische O.O. Den Haag.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Lekker tropisch funky pop track uit de zomer van 2019. Jawel, de broers Kevin Joe en Nick Jones. Oftewel, de Jones Brothers waren dit met Only Human.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1980.
0: In augustus 1980 was Xanadu een grote hit in Europa. Het nummer is een samenwerking tussen Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra, beter bekend als ELO. De combinatie was bijzonder. Olivia Newton-John was wereldberoemd geworden door Grease, terwijl ELO bekend stond om een orchestrale rock. Toch bleek de samenwerking een schot in de roos. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Jeff Lynne en combineert disco, strijkers en de warme stem van Newton-John. De gelijknamige film Xanadu kreeg slechte recensies en flopte in de bioscoop. De soundtrack werd juist een heel groot succes met hits als Magic, I'm Alive en All Over the World. Xanadu bereikte de eerste plaatsen onder meer Nederland, Verenigd Koninkrijk en stond in veel Europese landen hoog in de hitlijsten. Ruim 45 jaar later wordt het nummer nog altijd gezien als een tijdloze popklassieker uit de jaren 80. Het hele artikel is te lezen op www.popmagazine.nl.

0: pure, rauwe, natuurlijke bluesklassieker uit eind jaren 64. De Rolling Stones met een iconische uitvoering, Little Red Rooster.
1: Vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
0: Op 7 augustus 2021 overleed Dennis D.T. Thomas, medeoprichter van Kool & The Gang. Als saxofonist, fluitist en vaste kracht binnen de band speelde hij een belangrijke rol in de wereldwijde succes van de groep. Kool & The Gang werd in 1964 opgericht in New Jersey en groeide uit tot een van de grote funk- en soulbands ter wereld. Met hits als Celebration, Joanna, Ladies Night en Cherry scoorde de band wereldwijd grote successen. Vooral Celebration is nog altijd een van hun bekendste feestnummers ooit. Na zijn muzikale talent stond Dennis Thomas bekend om zijn rustige uitstraling en zijn liefde voor de band. Hij bleef jarenlang optreden en inspireerde nieuwe generaties muzikanten. En met zijn overlijden verloor de muziekwereld een echte pionier. Zijn invloed leeft voort in de muziek van Kool & The Gang, die nog altijd overal ter wereld wordt gedraaid. En zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedenis van funk, soul en popmuziek. Het hele artikel is natuurlijk ook weer te lezen op www.popmagazine.nl. En nu is de keuze. Wat ga ik draaien? Ik doe Ladies Night.

Dat was die heerlijke, onbezorgde, aanstekelijke country pop klassieker uit 74. Billy Swan met zijn gigantische wereld I Can Help. Zo, even wat anders. Even kijken. Oh ja, we hebben de Wings hier liggen. Live and Let Die.

Oh, The Wings en Live and Let Die. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Het zit er weer op bij Radio Amerika met het programma Platenprak, maar niet getreurd. Morgen tussen 12 en 2, Grand Café René. En zondag natuurlijk tussen 2 en 4, het programma Pop Magazine. En als je dan niet kan luisteren in het weekend, dan natuurlijk altijd nog op de maandag tussen 1 en 2 met Platenprak. Dan wens je ook namens mijn broer een hele fijne dag. Ik ga eruit met Peter Sehrstedt en Where Do You Go, My Lovely. Een fijn weekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Pistols, destijds een punkband. Dus het is wel leuk om dat eens een keertje tussendoor te draaien. Aaron Koen met Oceaan hebben we ook nog in de speler klaarstaan. Tenminste, ik dan, we niet, ik ben alleen. En de Chainsmokers met Sick Boy ook nog. Maar eerst Donna Summer.

een beetje in de toptijd. Ze scoorde hit na hit, volgens mij 79, 80 zo'n beetje. 80 dan. Daniel Gray is nu met All I've Got Is You als luisteraar. Grab

Lekker rustig momentje dan, het heftige geweld van de Sex Pistols en God Save the Queen uit 1977. Schoppen tegen het Britse Koningshuis en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Nee, ze zijn zwaar geboycott, maar ze werden nooit gedraaid trouwens. De BBC, maar werden wel natuurlijk op Radio Caroline. Een zendschip wat toen de Ross Revenge heette en het lag op zee en het was een piraat.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 4 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Get Alive. Oftewel, blijf leven. Heel belangrijk. One, two, trio met Juffrouw Toos. Dat is een tijd geleden, Juffrouw Toos. Daar was hij helemaal verliefd op. Nou, ik ken dat ook. Ja, ik kan

0: bestaat niet.
1: Dat is meteen ook de titel, Marco Bussato, 2004. Met afscheid nemen bestaat niet. Dat ik zeg het nog een keertje, vind ik, jawel, dat moet gewoon kunnen. Zometeen, Get Alive van Soul to Soul. Het rollator tussenblad is dit fantastische, iconische nummer. Simply Red en Holding Back the Years.

0: cooker now. Welcome.
1: Je was welkom. Ik ga afscheid van je nemen. Alice Martin als laatste met Visions. Bedankt voor het luisteren en ga in gezondheid.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Lights, camera, action.
3: De muziektherapie begint.

0: Volgende maand is het 60 jaar geleden dat ze het op de band zetten. Hoofdzakelijk geschreven door gitarist Robbie Krieger, The Doors en Light My Fire. De aftrap voor sessie 603 vanuit een nog altijd warme studio. Is dit Muziektherapie?
1: Muziektherapie.
0: 41 jaar terug in de tijd met een zangeres die opnieuw hevig scoort. Er is natuurlijk weer popnieuws. Een prima deun die toch tweemaal gewoon een tip bleef. Een compositie van 124 jaar oud. En uiteraard ook in deze sessie weer kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Nu de eerste single van Fruitcake. Bracht het tot nummer 8 in de enige echte My Feet Won't Move.

Fruitcake, met onder meer zangeres Mildred Douglas. Zij zat later nog in het zeer succesvolle Mai Tai trouwens. Zometeen heb ik weer popnieuws voor je. Je weet het, altijd naar de derde deun in muziektherapie praat ik je even bij. Dit is Madonna met producer Nile Rodgers op gitaar. Dress You Up.

In 2027 staan de Eagles weer in de Sphere in Las Vegas. Er zijn 4 optredens aangekondigd voor de maand januari. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er een reunie van de Kinks komt. 3 jaar geleden meldde Ray dat de opnames van nieuwe nummers klaar lagen. En in een recent interview met de Times, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Londen, antwoordde Ray op de vraag: komt er een reunie met Never Say Never? Toeren wil hij niet meer, maar blijkbaar zit er wel een nieuw album aan te komen. Elton John zou begin volgend jaar zijn eerste soloalbum met nieuw materiaal sinds Wonderful Crazy Night uit 2016 gaan uitbrengen. Ook de Roaring Silence van Manfred Mann's Earth Band viert de 50ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt op 11 september een re-release als dubbel LP. Met 3 nieuwe nummers en een aantal live registraties. In de periode dat Duran Duran groepsleden uitstapjes maakte met Arcadia en Power Station, had het weinig gescheeld of Duran Duran was als een nachtkaars uitgegaan. Een rockstar die het allemaal eens had meegemaakt en zag wat er bezig was te gebeuren, drukte hen op het hart samen door te gaan. You know, you really do need to stick together. That's your future, zei Mick Jagger.

0: En wij gaan zo'n, wat is het, 56 jaar terug in de tijd, zoals het dan heet, lieve hemel. Het allereerste album van Earth and Fire in die schitterende Lucifer's Map hoes, geruchtmakend, zeker voor die tijd. Ik vind het nog altijd een gave schijf, maar Johnny Kaagman was het niet met me eens.
1: Voor mijn gevoel was het gewoon een soort verzamel-LP. Ik kan het nauwelijks de status van LP geven. De hele groep die is er ook niet over te spreken hoor. Maar dat is dan iets waar je in je onervarenheid toch gedwongen wordt door zo'n maatschappij. Die zijn er helemaal niet bij gebaat dat je eerst rustig een half jaar gaat repeteren en uitbalanceren wat wel en wat niet. Die zeggen gewoon studio in en in 7 dagen moet ze erop staan. Hoe minder geld het hun kost, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.

0: Van inmiddels verschrikkelijk lang geleden. En ik vind het nog steeds heerlijk klinken. Earth and Fire en Mechanical Lover. Oké, een stuk recenter, hoewel niet echt nieuw, want 2009 is toch eigenlijk ook al best weer een behoorlijk tijdje geleden. Wat gaat er allemaal snel en niet te geloven, maar goed. Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: 2009.

Hij was je gewoon nog niet tegengekomen. Ja, zo simpel kan het liggen natuurlijk. Hè. Michael Bublé met zijn grootste hit in Nederland. Haven't Met You Yet. En dan een plaat die het twee keer heeft geprobeerd. Twee keer kwam die in de tipperaden terecht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hij bereikte de top 40 nooit.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijsoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
2: Hey, hallo, yes. Hit uit zee.
3: 19-2.

0: Scott Joplin schreef het inderdaad in 1902. En heel veel later werd het ineens een top 10 hit. Nummertje 6 bereikte die. Marvin Hamlisch en The Entertainer.
1: Ik zou wel een mandelkoekje lusten.

0: Je kent het wellicht ook van de Manic Street Preachers. Die hebben het gecoverd. Net als Keane trouwens. Maar dit was The Cult zelf. En She Sells Sanctuary. Tijd voor een deun die niet op single is uitgebracht. Dus...
1: Muziektherapie. Albumtrack.
0: In september 1995 waren Marianne en ik voor het eerst op vakantie in de Verenigde Staten. Eerst anderhalve week Californië en daarna anderhalve week Florida. Daar reden we op een dag rond in onze huurauto met op de radio uiteraard een van de bijna ontelbare rockstations. Op dat station werd aangekondigd dat Jethro Tull met een nieuw album was gekomen. Roots to Branches, en ze draaiden er een track van. Nou, bij de eerstvolgende cd-winkel rende ik naar binnen en tikte een exemplaar op de kop, want het klonk verschrikkelijk lekker. Dit is Rare and Precious Chain. MUZIEK

Werkelijk een schitterende live uitvoering van Slippery People. Door zelfs terug te vinden op Speaking in Tongues. Dat een hit in Nederland op 7, Vlaanderen op 16. Verenigd Koninkrijk 68. Nou ja, goed. The Talking Heads in muziektherapie.

0: Niet het gebruikelijke ontstaansverhaal van een popgroep. Platenmaatschappij Harvest Records wilde graag een band in de portefeuille hebben die een beetje klonk zoals Blood, Sweat & Tears en Chicago en dergelijke. Met een hoornsectie erbij. Dat werd Greatest Show on Earth. En die scoorde een nummer 7 in de top 40 met Real Cool World.
1: Kwart voor de Fab Four.
2: Wat zijn dat mooie rode aardbeien?
3: De zomerkoninkjes op zijn best, zou ik zeggen.

0: Helemaal niets van zijn kracht is het kwijtgeraakt in die lange, lange tijd. Terug te vinden op Magical Mystery Tour Strawberry Fields Forever. Volgens Lennon zo'n beetje zijn beste bijdrage aan het oeuvre van de Fab Four. Muziektherapie, aflevering 603. Mijn naam is René van der Nobelen. Wat mij betreft graag tot volgende week.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Nobelen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Esentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
6: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
7: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
5: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
8: This is Rob de Graaf with Club 45.
5: Achtung! We starten.
9: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
10: Club 45.
11: 5, 4, 3, 2, 1.

goedemiddag, goede avond, goede nacht, goede weet ik van wat, goede vrijdag. Nee, het is ook geen goede vrijdag. Nou ja, weet je, het is vrijdag en dat betekent gewoon Club 45. En eigenlijk vind ik het gewoon altijd een goede vrijdag, want dan is altijd Club 45. Zo, het is warm in de studio, het is warm buiten, het is overal warm. Het is gewoon zomer en dat betekent gewoon lekkere zomerse plaatjes. Dus ik dacht, weet je wat, we beginnen met de Summer Train, want de Summer Train die dendert maar voort. En ja, Club 45 eigenlijk ook. Ja, we gaan trouwens op met de 400ste uitzending al bijna. Oh! Dit is Gloria Estefan.

0: Club 45.
1: Ik dacht, ik ga nou eens even lekker niks zeggen. Want iedereen weet dat het vrijdag is. En dan hebben ze van, nou ja, hebben we die gekke vent weer ook al. Ja, die Rob de Graaf. Ja, Club 45. Het is vrijdag. Iedereen weet dat het vrijdag is. Het is warm. Waarom zou je moeten weten dat het vrijdag is? Nou, heel simpel. Eigenlijk hier in het noorden van Nederland. Daar is het vrijdag. En dan begint de zomervakantie. Ja, ja, de scholen die hebben officieel zomervakantie hier in het noorden. Zijn we voor mij de eerste? Ja, lekker pur. Maar ik weet niet zeker, misschien heb jij ook wel vakantie. Maakt me niet uit. Als je vakantie hebt, geniet ervan in ieder geval. Want daar gaat Tom. Het is vrijdag, zet hem lekker aan. Oh. En we gaan lekker gekke dingen doen. Ja, echt. Had ik al verteld dat het zwembad hier bij de studio een temperatuur heeft van 32 graden?
0: Club 45.
1: Ja, echt absurd.

Goed, vrijdag is aan. Ik ben aan. Iedereen is aan. Ben jij aan? Ja, tuurlijk ben je aan. We gaan een beetje herrie maken. Ja, kom op. Ja, normaal doen we de eerste uur rustig, maar het is gewoon lekker warm. Dan mag het gewoon. Hè. Lekker herrie op de radio. Ja, kom op.

De lekkere relaxte versie van Bob Marley en de Wailers. Shot the Sheriff. Je komt eigenlijk helemaal tot rust eigenlijk, hè? Ja. Heerlijk. Ik heb de rockplaat ook al klaarstaan. Ik weet het, ik ben een beetje te vroeg. 10 minuten te vroeg, maar toch, ik heb hem al klaarstaan. Ja, ik ga niet zeggen welke, dat hoor je zo wel. Maar het heeft er met Hot te maken. Ja, dat wel. En ik heb nog iets met Hot. Hot in the city. Want ja, het schijnt zo te zijn, hè. In de steden schijnt het gewoon minstens 10 graden warmer te zijn dan in het land daaromheen. Ja, en hebben we nog steeds niet door dat we inderdaad geen bomen moeten kappen, maar bomen moeten plaatsen. Grasveldjes, maar vooral bomen en struiken. Want dan wordt het in die steden wordt het gewoon een stukje relaxter eigenlijk. Weet je, de temperatuur die gaat omlaag en zo. En dat begrijpen we nog steeds niet, want we halen nog steeds die mooie bomen om en zo. Ja, dat vind ik jammer. Ja, ook buiten de steden trouwens.

0: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
0: Club 45 met

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ah, ik zei net dat ik al 10 minuten geleden al klaargelegd. Hotshot van Herman Brood.
4: Zet je radio keihard.

Lekker een mooie rustige plaat, hè? Desecration Smile van de Red Hot Chili Peppers. Maar de Red Hot Chili Peppers had je vast al herkend natuurlijk. Ja, ik zit me eventjes af te vragen. Hè, zal ik nou wat sneller gaan draaien weer? Omdat het natuurlijk, ja, het is natuurlijk zomer, hè. Of zal ik nog even een rustig plaat draaien? Ik dacht van, 's winters, dan ben je blij eigenlijk dat het gewoon een beetje, dat je dan iets warms krijgt te drinken, weet je wel. Maar drink jij zomers nou iets warms? Drink je vaak vol thee? Ik wel trouwens, maar niet heel vaak. Ik bedoel, ik hou ook voor koude drankjes. Terwijl 's winters eigenlijk net andersom. 'S winters dan zou ik echt wel hete drankjes. Zoals hot chocolates. Hot chocolates, dat zou ik dan wel. Dat lust ik wel. Warme chocolademelk. Zonder slagroom, want ik hou niet zo van slagroom. Maar ik moet er niet aan denken. Zomers met dit weer, weet je wel. Dat het dan 25 of 20 graden is. Boven de 20, zal ik maar zeggen. En dan warme chocolademelk. En er zijn toch mensen die doen dat, hè? Ja, serieus. Die drinken warme chocolademelk als het buiten inderdaad warm is. En ik denk zoiets van, daar word je toch hartstikke misselijk van. Ik wel, een warme thee, dat vind ik wel lekker dan. Heerlijk, ja, dat wel.

0: Het is echt zo'n plaat, hè, die je altijd in de sportschool hoort. Ja, dan word je, ja, op een of andere manier moet je daarvan nou, van verkoud naar warm gaan of zo. Maar dat hoor je al een paar jaar eigenlijk gewoon in alle sportscholen hoor die draaien. En eigenlijk snap ik dat wel. Ja, Katy Perry. Maar ja, hij is hier. Ja, die worden nou niet Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Dus ga maar gauw je gang. Dan kan ik even je luchtje gaan scheppen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.

0: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatsten de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover Radio Amerika.
2: Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: 3, 2, 1, 0. Club 45. Het tweede uur alweer, jawel, en het is vrijdag en betekent Club 45 en de mooie muziek en zo mooie plaatjes.
1: Hallo.
0: Hey, hallo, er zijn weer het tweede uur dus, hè?
2: Rob de Graaf.
0: Maar dat had ik al gezegd, wat denk je van deze? The Doobie Brothers, Long Train Running. Dat is echt een plaat dat ik dacht van, die ga ik nu draaien. De temperatuur is goed, de tijd is goed, de dag is goed. Het is gewoon helemaal goed.

Ik dacht, ik heb een nieuw onderwerp voor de tweede uur eigenlijk. Ik bedoel, we begonnen met Long Train Running. Ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon allemaal treinen achter elkaar draaien. Ja, het is één grote lange trein met warm weer, mooi weer. Af en toe een regenbuitje, een onweersbuitje. Maakt allemaal niet uit. Het is zomer en dan kan het gewoon. En wat denk je van deze bijvoorbeeld? Clint Eastwood en General Saint, die hebben iets van Stop That Train gemaakt. En dan de 12-inch versie. Moet je opletten, deze is zo mooi.

Ja, de zomertrein. Want die tendert natuurlijk ook lekker voor de Sandy Coast. En dan hebben we ook nog iets met coast en kust te maken. In ieder geval het strand natuurlijk. We gaan allemaal in ieder geval toch wel een keertje naar het strand deze zomer. Ja, ja, sowieso. Maar hebben we die zomertrein hebben we gehad. En we zijn uitgestapt op het station. En dan kunnen we twee dingen doen. Hè. Dan kunnen we de last train to London nemen. Of de midnight train to Georgia. En ik dacht, weet je wat? We nemen eerst maar eens de midnight train to Georgia. Ja. Er zijn best wel heel veel treinen zijn er waar je heen kan. Hè? De Midnight Train to Georgia en naar Londen en zo. En er zijn nog veel meer. Als je een beetje verdiept op treinen, dan zijn heel veel nummers zijn er met treinen. Ja, echt. We hebben trouwens het volgende half uur hebben we ook nog de Party Train.

to London, ELO, Electric Light Orchestra. En als je die laatste trein gemist hebt, dan heb je natuurlijk een probleem, hè? Want dan kan je niet weg. Kan je niet op vakantie, kan je niet naar huis, kan je niet naar je werk, weet ik veel wat. Nou ja, de laatste trein, nou, dan moet je wel heel laat gaan werken. Dat kan natuurlijk wel. Ga je misschien ook wel heel laat op vakantie of zo. Hey, weet je wat, we gaan eventjes wat anders doen. Eventjes een jingeltje. We gaan de zomerzingel weer van Club 45 draaien. En dat is ons live lied. En dan gaan we allemaal even meezingen. Ja toch, kom op, daar komt ie. 1, 2, 3.

zet hem aan. We moeten eventjes opschieten trouwens. Ja, want de trein die komt eraan. The train is coming. UB40. Ga kijken of ik een uur lang treinen kan draaien. Ja, plaatjes over treinen. Plaatjes met treinen.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken duurt er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: We blijven in het thema train. En wat denk je van de Quad Train van Jethro Tull?
4: Zet je radio keihard.

0: Naar Clarksville.
1: Ja, zullen we dat doen? Of ik heb geen idee. Hey, we gaan heel langzaam gaan we het tempo een beetje opvoeren. Het is natuurlijk het laatste half uurtje van 2 uur. En dat betekent altijd dat er wat snelheid in gaat komen. We gaan beginnen met de Disco Train. Want we houden het onderwerp natuurlijk als trein, hè? Ja, deze.
2: Hey, you.
1: Ja.
2: This is Dance Reaction.
1: Ah, ja. Dance Reaction. Disco Train.
2: My train.

bij Club 45. Ja, nou, The Last Train to Trans Central. We hebben heel veel last trains gehad. En een uur lang treinen. Alleen maar het woordje train eigenlijk. Er was één uitzondering. Ik heb laten... Ja, de groep Train heb ik net gedraaid. Maar goed, dat was hiervoor. Maar dat was het woordje train zat er gewoon in. En het was gewoon een mooie plaat eigenlijk. En ik heb deze gevonden. Denk in de Moving Train. Voor hierna heb ik Last Train to Paradise en daarna Suburban Train. Dus blijf luisteren, hè, want het wordt nog steeds mooier.

Een uur lang plaatjes over treinen. Ja, oh, mooi hè. Hiervoor hadden we Quasar. Last Train to Paradise. Dit is Tiësto, Suburban Train. En we eindigen met de Night Train van Kadok. En ik moet afscheid nemen. Jawel, zijn we allemaal aan boord? Want we gaan nog één ritje maken. Ja, iedereen aan boord? Oké. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet van de warmte, geniet van het weer, geniet van alles, geniet van elkaar, geniet van de buren. En dat die het niet vergeten natuurlijk. Geniet van de supermarkt, want daar hebben ze allemaal lekkere dingetjes. En geniet van jezelf. Tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met 2 anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: geleden. Sorry hoor, ik had dat echt niet meer bijhouden. Inderdaad, het is 6 jaar geleden. Een plaat die we heel vaak hebben gedraaid in het eerste jaar van On Fire. En het is zodoende een On Fire classic geworden. Ik word er nog steeds super blij van. Jij ook toch? A Craze hoorde je. And why don't you do it, do it?
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada, Medusa met Kevin de Vries, Afro Bros.

deeper into the rhythm. No voice, just movement.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oh man, hele festivals gingen hier helemaal van op zijn kop hoor. Ja, ja, ja. Wat een waanzinnige remix blijft er toch. Je hoorde Fatboy Slim aan het begin van de tweede uur van The Home Fire Radio Show. En Right Here, Right Now. Dit was een latere remix van Camel Fat. En daar gingen mensen echt helemaal op los op festivals. Joh, ik zie het weer helemaal voor me. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada en Medusa samen met Kevin de Vries, Italo Bros. En ook nog Mr. Koen Groeneveld, James Hype, Guy J en District 07.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil, omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijk ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.